0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Regio 8. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI, van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten, recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten, recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI, van wie ze explosieven wilden kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Ja, de start van een hele nieuwe ochtendshow. Het is Feel Good Friday, onderweg ook naar Huntenpop. En daarvoor gaan we kaartjes weggeven tussen nu en 10 uur.

Meer Marshmallow op vrijdagmorgen. En daarvoor Brian Ferry en Let's Stick Together. Goedemorgen. Nou, kijk eens even naar buiten, jongens. Er is wat bewolking, maar we zien weer die blauwe luchten die we zo gewend waren. Alleen de temperatuur is een stukje lager. Het is nog redelijk fris. Ik heb voor het eerst een trui aangetrokken. Ja, dat is een hele dunne, hè. De dunste die je kan voorstellen. Maar later vandaag wordt het best wel lekker weer. En ook in het weekend gewoon barbecue weer. Nee, geen 30 graden, maar joh, 3,24 is ook niet mis. Nee. Puntenpop staat op het punt van beginnen. Vandaag gaat het van start in Ulft, vlakbij de studio van Regio 8. En ik heb hier nog de laatste kaartjes om weg te geven. En de hele week staat dezelfde vraag open. Joh, waarom zou je makkelijker doen als het moeilijk ook gaat? Of omgedraaid. Voor de hoeveelste keer wordt Puntenpop georganiseerd dit jaar? Wat is daarop je antwoord? Ja, welk jaar? Dat hoef je niet te geven. Gewoon een jaarring, zeg maar. Dus gewoon het aantal jaren dat Puntenpop wordt georganiseerd. Appen naar 06-47-47-0022. En dan ga je in de Radio Hoge Hoed. Ik haal er straks eentje uit. En tussen 9 en 10, dan bel ik jou misschien wel terug. En dan heb je 2 kaartjes gewonnen. Dat is voor de zaterdag wanneer de hele grote artiesten komen. Ik geef je dadelijk nog even een opsomming van welke artiesten er langskomen in Ulft. Dat zijn er nogal wat. Kijk even naar het laatste nieuws. Nou jongens, dat is niet zo mooi, hè? Over dat huisartsentekort wat nog steeds gaande is. In Winterswijk bijvoorbeeld, dat komt hier net binnen, is het probleem opgelost in 2027. Tot die tijd zijn er te weinig huisartsen. Nou, als je nu luistert in Winterswijk en je hebt ermee te maken, hoe los je dat dan op? Ga je dan naar een buurgemeente? Kun je je dan daar wel aanmelden? Dat vraag ik me dan af. We hebben allemaal een huisarts natuurlijk nodig. En het Van der Valk Hotel bij Doetinchem mag gebouwd worden. Dat is de afgelopen dagen duidelijk geworden. Maar dan zou je zeggen, oh, dan mag heel snel de grond in. Nou, vooralsnog is dat nog niet zo ver. Er zijn heel veel papieren die nog moeten worden ingevuld. Dat gaat er echt wel nog wel een tijdje duren. Het Van der Valk Hotel gaat er komen, maar rustig aan, ja, zeker. De 21ste augustus 2026.

Hey, goedemorgen, Regio 8. Het beeld van de Achterhoeker, de Leeuwenschoot op de radio. In Achterhoek wordt wakker, de vrijdageditie. Het is vannacht een aardbeving geweest. Heb je er iets van gevoeld? Nou, ik weet niet of je er hiervan iets had kunnen voelen. Maar wel in het noorden van Nederland. Daar zijn ze er inmiddels al duizenden verder. Oh, wat heftig zeg. Weer zo'n aardbeving. In het hoge noorden van Groningen was hij vanochtend heel vroeg. Kracht van 2,8. Wow. Dat is geen klein hoor. Sinds maart waren ze niet zo krachtig. Toen was er een trilling met een kracht van 3,0. In de buurt van Assen was dat toen. Nu dus in het hoge noorden. Misschien ken je iemand die toevallig gesproken hebt zojuist. Of ietsje eerder vanochtend. Hoe was dat dan daar? Want ik kan me nog herinneren, er was een aardbeving in 92 volgens mij. Ja. En ik denk, wat gebeurt er? 'S nachts om 3:30. Ik werd er wel wakker van. En alles trilde in mijn slaapkamer. Ik denk, wat gebeurt? Wat is er aan de hand? Je hebt pas na een seconde of 10 of 20 door dat er überhaupt iets buiten aan de hand is. Niet in je eigen huis dat er iets staat te trillen. Hè? Dat je denkt, de buren zijn even heel druk bezig. Maar jongens, heel raar was dat toen. Dat was in Limburg. Ja, daar zat het epicentrum. Maar we hebben met de mensen in het noorden van Nederland te doen. En dit was voorlopig niet de laatste hoor, de laatste aardbeving. En ik vraag me af, kunnen we er in de Achterhoek dan liever iets van voelen als er in het noorden een aardbeving is? Of gaat het allemaal niet zover? Nou, straks eens even vragen aan onze weerheld en natuurheld, zou je ook kunnen zeggen. Gerard Vos, die weet er vast meer over. Nou, even de feeststem.

0: is binnen, ook weer bij Regio 8. Je hoort hem ook steeds vaker weer overal voorbij komen. Het is bijna tijd voor het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Dat gaat onder andere over Huntenpop. Daar is namelijk morgen is daar een discodome te vinden. Wat houdt dat in? Het is hartstikke gaaf. Je hoort het zo van Bart.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis.
1: Mediamarkt. Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Tegen een 30-jarige man uit Duiven is 14 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist. Volgens het OM heeft hij zijn ex-vriendin ernstig bedreigd en zwaar mishandeld. Het incident vond vorig jaar plaats in het Van der Valk Hotel in Tiel, waarna een telefoontje ruzie ontstond. Het slachtoffer zegt in elkaar geslagen te zijn. De man stelde in de rechtbank dat zijn ex rare fratsen vertoonde. De verdachte zit al ruim 8 maanden vast, tevens voor het beledigen en bedreigen van agenten. Twee personenauto's zijn gistermiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Varsseveldseweg en de Pinnendijk in Doetinchem. Het ongeluk ontstond toen een bestuurster die vanaf de Pinnendijk de weg oprijdt een naderende auto vanuit de richting Westendorp over het hoofd zag. Bij de botsing is niemand gewond geraakt. Op de Weemstraat en Wiel is gistermiddag rond 1:30 een fietser hard ten val gekomen na een botsing met een auto. Het ging mis toen een groepje fietsers de weg over wilde steken en in aanraking kwam met een auto die uit de richting van Wiel kwam. Toegesnelde hulpdiensten hebben de slachtoffer ter plaatse nagekeken op verwondingen. Wonder boven wonder bleek de fietser niet gewond te zijn. Een opvallende nieuwe eyecatcher op de 35e editie van Huntenpop in Ulft dit weekend. Een 25 meter brede koepel wordt omgedoopt tot Disco Dome. Het is de eerste keer dat de tent op een Europees festival te zien is. Het scheelde niet veel of een ander groot festival ging er met deze publiekstrekker vandoor. Dat zegt de organisator Bert Messing.
15: Hij zou eigenlijk bij Op Tomorrowland staan, maar dat ging daar niet door. En toen kregen wij het aangeboden. Het is eigenlijk de tent die nieuw gebouwd is en ook nog op geen enkel festival heeft gestaan. En er komen zelfs festivalorganisatoren uit 15 landen komen kijken om hier die discodome even te zien shinen, zeg maar. Ja.
14: De discodome in Ulft wordt een koepel met een verlichte dansvloer en DJ's. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: love you, baby.
1: My, oh my. Chris Cross Amsterdam op vrijdagmorgen bij Regio 8. Altijd die vrolijkheid die Chris Cross Amsterdam uitstraalt. En dat scoort altijd, ja. Ja, ja, ja. Ik kijk eens even naar het wegdek. Er zijn wat problemen de komende dagen, de komende week in de Achterhoek. Ik heb het even op een rijtje gezet voor je. Bijvoorbeeld de N821, misschien ken je die route wel. Barchem naar Borculo. In de dag van maandag op dinsdag komende week is die afgesloten. Van 7 uur 's avonds al tot 6 uur 's ochtends. Vanwege een nieuwe sielaag op dat asfalt. Verder is de energiebrug in Doetinchem nog even dicht. Dat duurt nog tot en met volgende week vrijdag de 28e. Dag en nacht volledig dicht voor al het verkeer vanwege brugwerkzaamheden. Hij zou eigenlijk eerder open zijn, maar het loopt een beetje uit. Sterker nog, ik krijg hier net een stenteltje binnen dat het mogelijk zelfs tot begin september zou kunnen zijn. Oké. Nou, dankjewel. En dan nog eentje, en dat is misschien wel de leukste reden van een wegafsluiting in Winterswijk. Volgende week vrijdag. Tussen 9 uur 's ochtends en 11:30 's ochtends zijn enkele straten, waaronder de Dinkstraat, Zonnebrink en Vredesstraat, afgesloten vanwege het passeren van het Corso. Ah ja, dat ziet er altijd gaaf uit, joh, dat Corso in de Winterswijk. Volgende week vrijdag.

Achterhoek wordt wakker, Olivia Dean. Man, I need. De liefde. Pak ze met beide handen aan. Het is 7:15 inmiddels. Zit je aan een lekker ontbijtje? Ja? Of heb je dat al lang achter de kiezen? Het kan ook zomaar zijn dat je net wakker bent. Nou, welkom in de wakkere wereld van vrijdag de 21ste. Als je nog even nadenkt over het komende weekend, dat je denkt, wat zal ik eens gaan doen? Ik heb helemaal geen plannen gemaakt. Ik heb nog wel een tip. Klinkt misschien een beetje suf, maar is hartstikke stoer om te doen. Ja, weet je wat het is? Wespen tellen. En ik hoor je denken, van zei die nou net op de radio echt een goede tip voor dit weekend is wespen tellen? Ja, ja, er is een nationale wespentelling, dus ook gewoon in de Achterhoek en de Liemers. En eigenlijk hartstikke mooi om dat te doen. Want men wil onderzoeken hoeveel wespen er nog eigenlijk zijn, want het zijn er elk jaar steeds minder. Ja, en tegelijkertijd denken heel veel mensen, nou gelukkig in augustus veel minder wespen. Als je ergens wat zit te drinken of te eten, die beesten niet om je heen. Ja, maar natuurlijk is dat niet goed, hè. Bijen, die bijenstand is al minder, maar ook wespen. Nou, die worden geteld. Dat kan tot en met komende zondag. Wat je daarvoor moet doen, nou, je kiest een plek in je achtertuin of op je balkon, hier in de Achterhoek of in de Liemers, en tel dan een half uur lang alle wespen die je ziet. Ik heb dat gisteren ook even gedaan. Gistermiddag denk ik, ga heel even zitten. Nou ja, het plenste, dus er kwam geen wesp voorbij. Maar vanmiddag dan schijnt de zon zo af en toe wel tussen een paar nog enkele buien door. Dus dan kun je er wel een paar zien. Een half uurtje tellen en dan ga je naar de site Nationale Wespentelling. Dan kun je een aantal mensen helpen daarmee met die telling. En dan help je de natuur daarmee. Nou, dat is toch een mooie gedachte voor het komende weekend. Een half uurtje even zitten op een kruk om wespen te tellen. Nou, wie wil dat nou niet, hè? Ja. Achterhoek wordt wakker.

Hey broer. Vrienden, Avicii en hey brother, goedemorgen. De ochtendshow bij Regio 8 heeft kaartjes voor je, voor Huntenpop, dat vandaag en morgen plaatsvindt in Ulft. Als ik hier naar buiten kijk, dan zie ik al heel veel mensen op het terrein. Dat zijn er geen bezoekers, dat zijn harde werkers. De puntjes op de i worden gezet, zou je kunnen zeggen. Het ziet er gaaf uit, mooi terrein. Met de optredens dit weekend van onder andere Direct, Suzanne Freek, Salmieu, Bluff, Pommelien Thijs en de Dirty Daddies, maar er komt nog zoveel meer. Bijvoorbeeld een aantal bandjes die doen andere artiesten daar. Ja, kofferbandjes, ja. Zo worden ze ook wel genoemd. Maar daar zitten een hele goeie tussen. Het wordt een feestje. Vandaag en morgen Huntenpop in Ulft. Gratis kaartjes zijn te verdienen door heel simpel nu even een vraag te beantwoorden. En dat door te appen naar de studio van Regio 8. De vraag die staat al de hele week. Geldt dus ook nog even vanochtend. Voor de hoeveelste keer wordt Huntenpop in 2026 georganiseerd? Voor de hoeveelste keer is dat? Laat het weten en stuur een appje naar de studio van Regio 8. 06-47-47-0022. Je kan nog meedoen tot ongeveer 9:15 vanochtend. Dus voor de hoeveelste keer wordt Huntenpop georganiseerd? Onderweg.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van...

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Bij het Groningse dorp Rottum bij Uithuizen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart. Lang geleden werd in dat gebied veel gas uit de grond gehaald. In de laatste 40 jaar werden ruim 2000 bevingen geregistreerd met een kracht van onder de 2. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, zijn zeldzaam. Op een Hollywood-filmset in Kroatië is een Oekraïense duiker opgepakt in verband met explosies bij de twee Nord Stream gaspijpleidingen. De filmopnamen gaan toevalligerwijs over die aanslagen uit 2022. De aanslagen in september 4 jaar geleden veroorzaakten veel schade aan de belangrijke gaspijpleidingen. Tot 2022 werd via de Nord Stream 1 Russisch gas voor heel Europa naar Duitsland vervoerd. Nord Stream 2 is nooit in gebruik gesteld. De verdachte werd in de plaats Pula aangehouden. Er werd al 2 jaar naar hem gezocht. In Alaska is een vliegtuig neergestort. Het was onderweg van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen met 8 inzittenden. Het is niet bekend of ze het ongeluk hebben overleefd. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Bestaande koopwoningen stijgen minder snel in prijs. Ten opzichte van vorig jaar was de prijs van een koopwoning 3,9% hoger. In juni was dat nog 4,1%. De oorzaak is volgens het CBS dat er veel voormalige huurwoningen in de verkoop komen en dat kopers minder vaak boven de vraagprijs bieden. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande woning steeg voor het eerst naar ruim €500.000. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in heel Weg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
5: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl.
6: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Marcel Vermeer.
8: Buongiorno, goedemorgen. Regio 8 met de ochtendshow. Het beeld van de Achterhoek en de Liebhoff School lekker op de radio in Achterhoek.

Het is Shawn Mendes voor alle leeftijden. Hij heeft fans van 8 tot 88, zag ik laatst. Hartstikke goed. Stitches bij Regio 8. Kreeg je net een berichtje binnen van Tamara. Ze komt uit Doetinchem. Ze zegt, hey Marcel van Meer, ik zag van de week een...

Begin oktober is het zover. Tot zover. Het is geen reclame natuurlijk. Hè. Het is gewoon een melding. Het is een antwoord op een vraag van een luisteraar te maken. We zijn zo gek op kerst. Het duurt nog 126 dagen. En dan zitten we weer met z'n allen rond de tafel, de kerstboom en het stalletje en zo. Dan is het kerst. Ja, voor je het weet is het zover. 106 dagen, dan is het zover voor Sinterklaas. En daarvoor zijn er natuurlijk altijd toch die heerlijke Duitse feesten. Ja, lekker, met heel veel bier en grote feesten en hoenpapa muziek. Daar gaan we binnenkort ook heel veel aandacht aan besteden bij Regio 8. Ja, ja, ja. Duiken het zo langzaam maar zeker het najaar in. Maar eerst nog even de nazo.

Hope Light van Taylor Swift. 21 is zo'n beetje het codewoord voor vandaag, morgen en zondag. Dat is de temperatuur namelijk vandaag. Vandaag, aardig wat buien nog hoor. Met een flinke klap onweer. Morgen een bescheiden buitje. En zondag wordt het gewoon helemaal droog. Dus best wel prettig weer voor bijvoorbeeld...

Tijd voor wat goed nieuws, want er is geen file op de A18, niet op de A12 op dit moment. En ik heb ook geen flitsmeldingen. Dat zou betekenen dat je overal lekker door kan kachelen. Doe het rustig aan, want ze staan er opeens ergens. En als je een flitser ziet, geef hem even door dan. En delen we het met de rest van de Achterhoek. 06-47-47-0022. Dankjewel alvast.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Twee personenauto's zijn gistermiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Varsseveldseweg en de Pinnendijk in Doetinchem. Het ongeluk ontstond toen een bestuurster die vanaf de Pinnendijk de weg oprijdt een naderende auto vanuit de richting Westendorp over het hoofd zag. Bij de botsing is niemand gewond geraakt. Tegen een 30-jarige man uit Duiven is 14 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist. Volgens het OM heeft hij zijn ex-vriendin ernstig bedreigd en zwaar mishandeld. Het incident vond vorig jaar plaats in het Van der Valk Hotel in Tiel, waarna een telefoontje ruzie ontstond. Het slachtoffer zegt in elkaar geslagen te zijn. De man stelde in de rechtbank dat zijn ex rare fratsen vertoonde. De verdachte zit al ruim 8 maanden vast, tevens voor het beledigen en bedreigen van agenten. Op de Weemstraat in Wiel is gistermiddag rond 1:30 een fietser hard ten val gekomen na een botsing met een auto. Het ging mis toen een groepje fietsers de weg over wilde steken en in aanraking kwam met een auto die uit de richting van Wiel kwam. Toegesnelde hulpdiensten hebben de slachtoffer ter plaatse nagekeken op verwondingen. Wonder boven wonder bleek de fietser niet gewond te zijn. Een opvallende nieuwe eyecatcher op de 35e editie van Huntepop in Ulft dit weekend. Een 25 meter brede koepel wordt omgedoopt tot Disco Dome. Het is de eerste keer dat de tent op een Europees festival te zien is. Het scheelde niet veel of een ander groot festival ging er met deze publiekstrekker vandoor. Dat zegt de organisator Bert Messing.
9: Hij zou eigenlijk bij Op Tomorrowland staan, maar dat ging daar niet door. En toen kregen wij het aangeboden. Het is eigenlijk de tent die nieuw gebouwd is en ook nog op geen enkel festival heeft gestaan. En er komen zelfs festivalorganisatoren uit 15 landen komen kijken om hier die discodome even te zien shinen, zeg maar. Ja.
8: De discodome in Ulft wordt een koepel met een verlichte dansvloer en DJ's. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
10: Gaan we zeker doen. Dankjewel Bart. Om 9:30 is hij terug met meer details over het nieuws.

0: Ja, beste Gerrit, goedemorgen op deze vrijdag. Hoe is het met je?
1: Prima.
0: Ja, prima. Is een mooie dag. En vandaag weer op televisie bij Regio 8. Waar ga je staan? Waar sta je verdekt opgesteld?
1: Ik ga naar Mariënvelde.
0: Oké. Okay. En wat is dat te
1: daar
0: doen?
1: Daar is een spektakel. Ja, hoe heet dat nou? Achterhoekspektakel of zo. Daar is in ieder geval combine race. En daar hebben ze meerdere evenementen. Ook auto's op laatste. Allemaal op elkaar jagen en zo. Ik weet niet precies hoe dat heet, maar het wordt altijd een hele happening. Ik ben er eerdere jaren wel eens geweest, maar het is altijd ook heel druk bezocht.
0: Ja, het is een spektakel. Maar zeker als jij komt opdagen, dan hangen de fans om je heen natuurlijk. Hè?
1: Ja, nou weet ik het woord ook weer. Het is een spektakelweekend.
0: Het spektakelweekend. Hoe hadden we het anders kunnen verzinnen? Mariënvelde. Ja. Hey, dan het weer voor vandaag. Wat kunnen we verwachten?
1: Nou ja, we hebben gisteren al een voorproefje gehad hoe het zich kan gaan ontwikkelen. In de ochtend droog, in de middag steeds meer buien. In de Achterhoek viel het in eerste instantie reuze mee. Pas eind van de dag werden de buien wat actiever. En vooral gisteravond trokken ook nog wat pittige buien over. En plaatselijk viel daar ook wel behoorlijk wat neerslag uit. Ik had zelf bijna 10 mm te pakken.

0: kan er ook nog wat bij komen. En dat doet het ook, want er zijn nu al wat buien actief in het noordwesten van het land. Gisteren kwamen ze vanuit het zuidwesten, vandaag uit het noordwesten. En eind van de ochtend is al een eerste bui in Gelderland gearriveerd. En die trekt dan ook richting onze omgeving. En dan moeten we eind van de ochtend niet, maar toch wel in de middag weer rekening houden met enkele buien. Mogelijk nog een klap onweer erbij. Ja, en die temperaturen op dit moment 16 graden. Vanmiddag tussendoor met de zon erbij. Dan wordt het nog een graad of 20, 21 nog misschien nog net gehaald. Maar dat is wel echt het maximum. En die buienactiviteit die is tot begin van de avond ook nog in het oosten van het land. Terwijl elders in de provincie droog is. Maar dat neemt al gauw af. En dan hebben we een groot deel van de avond ook droog weer. Met wolkenvelden, een paar opklaringen. Het wordt in de nacht na de zaterdag wel fris met een graad of 12. En zaterdagochtend kan er ook nog een enkele bui vallen. Maar gaandeweg de dag wordt de buien wat minder fel. En dan hebben we een groot deel van de zaterdagmiddag ook droog weer. En ook in de avond is het droog. Maar het is wel fris zaterdag. De temperaturen liggen rond de 19 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. Maar de zon die zal ook nog veel goed doen. Uit wind in de zon is het prima vertoeven. Ja, en dan gaan we een aantal droge dagen meemaken. De zondag blijft al droog. Wordt het nog niet zo warm met 20 graden. Maar vanaf maandag, dinsdag gaat de wind op naar oostelijke richtingen. Kruipt de temperatuur al langzaam wat verder op. Naar 21 op de maandag en 24 op de dinsdag. En woensdag dan wordt het zelfs nog wat warmer met een graad of 25. Dan gaat de wind om naar zuidoostelijke richtingen. Is de koek nog niet helemaal op. Donderdag wordt het nog ietsjes warmer. Maar dan gaan er regen- en onweersbuien vallen. En dan koelt het weer af naar normale waarden. Maar de vooruitzichten voor de komende tijd na een periode met... Of met een periode, met een aantal dagen met toch wel behoorlijk wat regen, zal het een aantal dagen droog en zonnig worden.
1: Prachtige vooruitzichten. Ja, je zal de afgelopen week maar in Nederland vakantie hebben geregeld. Dat je denkt, ja, waarom zou ik naar het buitenland gaan? Het is prachtig weer. 1 week even behoorlijk in die regen. Ken je mensen die op vakantie zijn de afgelopen week, of nu nog zelfs?
0: Ja, onze dochter.
1: Ja, in Nederland.
0: Die zit in Zeeland en die hebben... best wel aardig weer daar. Ja. Daar hebben ze helemaal niet veel regen gehad. Dat is wel altijd verpand daar. En die komen vandaag terug. Maar die hebben een prima doelvakantie gehad. Want die hebben ook kinderen. Dus die konden mooi graven op het strand. En die hadden ook niet meteen last dat ze een of ander iemand zand in de ogen gooiden. Want het was natuurlijk niet zo druk op het strand.
1: Nee. Opa is niet langs geweest, hoor ik net.
0: Nee, ik ben niet langs geweest. Nee, okay. Nee, Zeeland is nog een eindje rijden, ja.
1: Ja, nou ja,
0: god. Nou ja, we hebben de foto's nog.
1: Gelukkig hebben we de foto's nog en de gedachten van jou voor het weerbericht voor de komende dagen. Dankjewel, lekker weekend, tot maandag.
0: Goed gaan.

Morgen, het is 8:15 geweest, de ochtendshow van Regio 8. En goed om te weten, vanaf komende maandag tot en met woensdag de 26e... oefenen militairen in de regio. Dat doen ze tussen Hengelo, het Gelderse Hengelo en de Voorde. Dat meldt de gemeente Bronckhorst. De militairen verplaatsen zich te voet, zo staat in het persbericht, met enkele militaire voertuigen en ze zijn daarbij bewapend. Schrik niet, er wordt geen gebruik gemaakt van oefenmunitie. En voor de duidelijkheid ook geen echte munitie. En voor hun oefeningen maken de militairen gebruik van bestaande wegen, de paden, de terreinen, overal waar we allemaal komen, zeg maar. Wanneer ze op een niet openbaar terrein verschijnen, dan hebben ze dat vooraf gevraagd. Van, mogen wij langskomen? Hebben ze vooraf toestemming gevraagd aan de eigenaren of beheerders? Maar dan weet je dat als je dus mensen in een groen uniform ziet lopen, de militairen, van maandag tot en met woensdag tussen Hengelo en Voorde, daar kom je ze tegen. Queen!

0: lijkt zo'n leuk lenteliedje. Het gaat iets verder, het gaat iets dieper. Het gaat over Butterfly, een mooie vlinder, getatoeëerd op het lichaam van een vrouw. Maar het gaat nog een stapje verder, want Jason Mraz, de zanger die je net hoorde, beeldt zich in dit liedje dan in dat hij naar een show gaat waar een vrouw voor hem staat te dansen. En ze heeft alleen maar schoenen aan. Ja.
1: Spannend, hè?
0: Ja, ik kan er niet meer van maken, alleen maar schoenen. En daar gaat min of meer dit liedje over. Dus de volgende keer als je het hoort, dan moet je het even checken of je hem kan draaien natuurlijk, waar iedereen bij is. Hè. Jason Mraz, dit is de ochtendshow bij Regio 8 voor de Achterhoek en de Liemers. Alleen

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
3: Oei.
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes. Hamster.
5: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Wessam Kleding. De leverancier van werk- en bedrijfskleding. Maar ook van veiligheidskleding en veiligheidsschoenen. Wij onderscheiden ons door persoonlijk klantcontact en service. Graag verwelkomen wij u in onze grote showroom aan de Ulenpasweg in Seerenberg. Wessam Kleding. Met dubbel S. Van top tot teen gekleed.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Na 9 maanden Midden-Oosten is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln onderweg naar huis. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Van de duizenden militairen aan boord hadden velen geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. Het marineschip verliet de thuisbasis San Diego vorig jaar november. Sinds december heeft het geen haven meer aangedaan, waardoor het nu ruim 200 dagen non-stop op zee is. Inmiddels is een ander vliegdekschip daar aangekomen. In het hoge noorden van de provincie Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer, niet ver van Uithuizen. Volgens het KNMI is het de zwaarste aardbeving sinds maart. De omgeving was voorheen een belangrijk gaswingebied. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, komen maar nauwelijks voor. In Alaska is een vliegtuig neergestort dat onderweg was van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen van de Amerikaanse staat. Alle 18 zittenden zijn omgekomen. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation, bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Japan heeft een 58-jarige gevangene geëxecuteerd. De Japanner had in 2009 een dodelijke brand gesticht in een speelhal in Osaka. Het is voor het eerst in ruim een jaar tijd dat Japan de doodstraf voltrekt. Bij de brand kwamen 4 klanten en een medewerker van de gamehal om het leven. Het is de eerste executie die plaatsvindt onder de regering van premier Takaichi. Japan en de VS zijn de enige G7-landen die nog de doodstraf uitvoeren. De executies geschieden door ophanging. Japanse ter dood veroordeelden horen dat meestal pas een paar uur van tevoren. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus. Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
1: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
0: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
2: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Durf jij het aan om te kamperen tussen de dieren? Dat kan op dinsdag in ons wildpark. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
9: Marcel Vermeer. Ja, je kan nog heel even reageren voor de laatste kaartjes voor Huntenpop vandaag en morgen in Ulft. App naar de studio van Regio 8. Oké, okay, voor die gratis kaartjes. En nu Casey en de Sunshine.

Dit is Regio 8. Goedemorgen, 8:15 inmiddels. Ik kreeg hier net berichten binnen over overnachtingen in Oost-Nederland. Overnachtingen in hotels en vakantiehuisjes zijn dit jaar namelijk aanzienlijk duurder geworden. Is jou dat ook opgevallen? Ik wilde van de week al iets boeken. Ik denk, nou, voor een gezellig weekendje of zo. Die jongens, die prijzen die schieten ook erg omhoog. Dat klopt ook allemaal wel. Dat doet pijn in de portemonnee van de mensen die een overnachting boeken. Maar ook in die van de horeca als toeristen wegblijven. En is daar sprake van in onze regio, Achterhoek en Liemers? Nou, bij Landal, dat is de marktleider van de vakantieparken, is het aantal boekingen door Duitsers in ons land gehalveerd. Als een van de oorzaken wordt de btw-verhoging voor overnachtingen in vakantiehuisjes en hotels genoemd. Die is namelijk gegaan van 9% naar 21%. Ja, dat kan net het verschil maken om ja te zeggen, ik wil boeken of niet. Nou, volgens de heer De Ruiter, hij is regiomanager Oost-Nederland van Koninklijke Horeca Nederland, zijn er deze zomer sowieso minder boekingen gedaan, zeker in onze grensgebieden als de Achterhoek en de Liemers. Je kan natuurlijk ook zeggen, ja, dan betaal ik gewoon niets meer. He, hebben die mensen in die hotels en de eigenaren van de vakantieparken daar ook wat aan, maar ik denk, nou, die verdienen toch wel geld genoeg. Daar hoef je het niet voor te doen. Hè. Kijk vooral even naar je eigen portemonnee. Dit is Regio 8, countrymuziek op vrijdagmorgen met Ella.

De tijd begint te dringen. Het is nog 7 minuten. Je hebt nog 7 minuten de tijd om te reageren voor de allerlaatste kaartjes in deze ochtendshow voor Huntenpop 2026. Zo direct gaan ze eruit tussen 9:30 en 9:45. Misschien ga ik je terugbellen. Ja, zo simpel gaat het. Je hoeft alleen maar even het antwoord te geven op deze vraag. Voor de hoeveelste keer wordt Huntenpop dit jaar georganiseerd? Kan toch niet al te moeilijk zijn, het antwoord. Zoek het anders even op. 0647470022. Voor de hoeveelste keer wordt Huntenpop in Ulft georganiseerd dit jaar. 0647470022. Dan spiek ik even naar buiten en ik zie hier een waterig zonnetje in Ulft. Nou, het kan er weer door vandaag. 20 graden. Heel veel hoger wordt het niet. En er kan al een flinke spat regen vallen met mogelijk wat onweer. Toch het gevoel van de zomer met Silva nu. While my dream around my sweet desire.

0: niet naast me ligt.
1: Snelle uit onze eigen provincie en plaats Delict. Het laatste nieuws komt eraan met Bart Meijer. Het gaat onder andere over een echte eyecatcher dit weekend. Tijdens Huntenpop kan je het zien.

0: Odo Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de

0: Business.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Pas je eindelijk.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu nog verdedigen bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een opvallende nieuwe eyecatcher op de 35e editie van Huntepop in Ulft dit weekend. Een 25 meter brede koepel wordt omgedoopt tot Disco Dome. Het is de eerste keer dat de tent op een Europees festival te zien is. Het scheelde niet veel of een ander groot festival ging er met deze publiekstrekker vandoor. Dat zegt de organisator Bert Messing.
4: Hij zou eigenlijk bij Op Tomorrowland staan, maar dat ging daar niet door. En toen kregen wij het aangeboden. Het is eigenlijk de tent die nieuw gebouwd is en ook nog op geen enkel festival heeft gestaan. En er komen zelfs festivalorganisatoren uit 15 landen komen kijken om hier die discodome even te zien shinen, zeg maar. Ja.
3: De discodome in Ulft wordt een koepel met een verlichte dansvloer en DJ's. Twee personenauto's zijn gistermiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Varsseveldseweg en de Pinnendijk in Doetinchem. Het ongeluk ontstond toen een bestuurster die vanaf de Pinnendijk de weg oprijdt een naderende auto vanuit de richting Westendorp over het hoofd zag. Bij de botsing is niemand gewond geraakt. Tegen een 30-jarige man uit Duiven is 14 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist. Volgens het OM heeft hij zijn ex-vriendin ernstig bedreigd en zwaar mishandeld. Het incident vond vorig jaar plaats in het Van der Valk Hotel in Tiel, waarna een telefoontje ruzie ontstond. Het slachtoffer zegt in elkaar geslagen te zijn. De man stelde in de rechtbank dat zijn ex rare fratsen vertoonde. De verdachte zit al ruim 8 maanden vast, tevens voor het beledigen en bedreigen van agenten. Op de Weemstraat in Wiel is gistermiddag rond 1:30 een fietser hard ten val gekomen na een botsing met een auto. Het ging mis toen een groepje fietsers de weg over wilde steken en in aanraking kwam met een auto die uit de richting van Wiel kwam. Toegesnelde hulpdiensten hebben de slachtoffer ter plaatse nagekeken op verwondingen. Wonder boven wonder bleek de fietser niet gewond te zijn. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
2: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
5: De dag die is droog en zonnig begonnen, maar in de loop van de ochtend al de eerste buien in het noordwesten van het Gelderland. Vanmiddag moeten we in de Achterhoek en de Liemers ook rekening houden met wat buien. Kunnen even pittige buien zijn, tussendoor ook wel wat zon erbij. Temperatuur die zal vanmiddag liggen rond de 20 graden bij een matige wind uit noordwestelijke richtingen. Vanavond nog een enkele bui, maar daarna blijft het droog. Komende nacht koelt het af naar een graad of 12. En de zaterdag hebben we vooral in de ochtend en begin van de middag een enkele bui. Daarna blijft het ook meest droog bij temperaturen van 19 tot 20 graden. Zondag wordt de beste dag van het weekend met toch wel redelijk wat zon, droge omstandigheden en 20 graden. Na het weekend wordt het geleidelijk aan nog wat warmer, gaan we naar 25 graden op de woensdag.

0: Lux, Coldplay op vrijdagmorgen. Is even iemand bellen. Hij of zij is echt één van de velen die heeft gereageerd op de vraag die ik stelde over Huntenpop voor gratis kaartjes.
1: Hallo, met Rick.
0: Maar één vereiste is wel dat diegene dan ook opneemt en dat heeft hij gedaan. Rick, goedemorgen met Marcel Regio 8. Hallo?
1: Ja, er zit een beetje vertraging in de lijn, sorry.
0: Zit je te luisteren via de radio of zo? Of,
1: ja.
0: Ja, dan moet je, geef hem even een setje, dat moet je niet doen. Gewoon via de telefoon luisteren. Dan, anders dan zit ik om 12 uur nog tegen je te praten en dan heb je het dan pas door tegen die tijd. Dus dat is niet handig.
1: Volgens mij gaat het over, toch niet? Ja.

0: En heb je hem op de speaker staan ook nog, of niet?
1: Ja, zal ik hem ook even uitzetten?
0: Moet je ook even van de speaker afhalen? Ja, dat is het leuke van als je iemand live belt. Hè? Dan moet je eerst alles inpluggen en uit elkaar trekken. Maar daar is die, Rick. Goedemorgen, man.
2: Nou ben ik er.
0: Rick, ja, alsof je bij de buren zit. Rick Geurtsen, uit welke plaats kom je?
2: Uit
0: Ulft. Uit Ulft. Ah, lekker om de hoek. Want daar vindt weer Huntenpop plaats. Nou, we hebben de vraag gesteld voor de hoeveelste keer. Verlos ons van het antwoord.
2: 35.
0: Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Je zou eens even de studio moeten instappen. Hoeveel mensen hebben gereageerd? Alleen al in deze ochtendshow om kaartjes te krijgen voor Huntenpop. Dat is echt geweldig veel.
2: Ja, ja. Uitverkocht, hè?
0: Ja. En dat ook nog eens een keer. En je bent een van de laatste die zich heeft aangesloten bij het antwoord op de vraag. Je hebt hem echt mazzel, want je komt uit de Hoge Hoed, man.
2: Jezus, Mina. Ja, dat heb ik inderdaad. Maar het is voor mijn schoonzoon.
0: Oh.
2: Die was vergeten, die hebben net een baby gekregen en natuurlijk heel veel druk dus.
0: Ja.
2: En toen zag hij in één keer dat de Huntenpop opgebouwd werd. En toen dacht hij van, potverdikke, ik ben helemaal vergeten kaartjes te halen.
0: Ja, en want waar had hij graag naartoe willen gaan?
2: Nou, Bluff vindt hij heel mooi. Mm-hmm. En direct natuurlijk even kijken. Hè.
0: Ja, zeker. We gaan nog even verder met Dirty Daddies. Die zijn er ook voor de fans. Ja. Een mooie Wark, de Dijk. De Dijk Live, een tribute band is dat dan. Hè.
2: Ja, ja.
0: Maar er gebeurt nog zoveel meer. De buren van de brandweer is ook een leuke band. Net als de Dutch Boys. Ja, het kan wel even doorgaan. Salmilieu, Nederlandse band. Hey, maar je geeft de kaartjes dus weg.
2: Ja, eindelijk vergeef ze weg, maar aan mijn schoonzoon. Hè.
0: Ja, ja.
2: Dus, die heeft het wel verdiend. Die heeft een hele drukke tijd achter de rug met de kleine.
0: Het zijn twee kaartjes, dus wie is nummer twee dan?
2: Dat is een vrouw. Dat is mijn dochter.
0: Ja, dat dacht ik al. Ik denk, check het nog even voor de zekerheid. Je weet niet met wie hij vanavond een feestje gaat vieren. Maar nee, dat is gewoon met je eigen dochter. Hartstikke goed.
2: Ja.
0: Ah, wat tof. Wat een goede vader ben je, man. Wat tof dat je dat doet.
2: Ik zat en ik luisterde naar je programma, wat ik overigens hartstikke mooi vind. Ik ben altijd een beetje als plus in huis. En dan vind ik de muziek altijd fantastisch op de achtergrond.
0: Ja, lekker, man.
2: Regionaal nieuws en alles. Dus,
0: We houden je de hele dag op de hoogte. En dus ook geven we prijzen weg. Nou, ga ze gauw even bellen. Je dochter is gewoon zo, want ze hebben de kaartjes gewonnen.
2: Geweldig.
0: Ja.
2: Daar ben ik echt super blij mee.
0: Ja. Je houdt wel van een beetje gezelligheid volgens mij, hè?
2: Ja, zeker. Ja, ik vind het leuk dat ze allemaal even meegaan en even kijken. En ik weet ook niet of ze wanneer en hoe of wat ze gaan, maar dat moeten ze allemaal zelf weten.
0: Ja, zeker.
2: Maar ik vind het fantastisch dat we even mee kunnen kijken.
0: Een van de artiesten die vanavond op de bühne staat is Rutger van Barneveld. Zeg je dat wat?
2: Ja, heb ik wel eens van gehoord.
0: Ja, heel populair liedje echter, maar die komt iedereen, loopt gelijk polonaise. Gaan we nu ook even doen. Zwoele zomernachten. Dat populaire deuntje. Ja, nou weet hij het weer. Rick, dankjewel, man. Fijn weekend alvast.
2: En ik kan een kaartje voor jullie ophalen dadelijk.
0: Ik ga ze gewoon doorsturen via de app, net zo makkelijk.

Het zijn de zwoele zomernachten van Raymond. Raymond van Barneveld niet, dat is een darter, hè, voor de duidelijkheid. Ja, die vraag krijg ik wel eens van luisteraars. Zou je Raymond van Barneveld kunnen draaien? Maar die man kan niet zingen, joh. Wel Rutger. En dat doet hij heel relaxed op het podium met zo'n hele grote zonnebril. Onverval.

Hey, je ziet ze bijna, hè? De zonnestralen in dit liedje. En anders voel je het wel. De sprieten, de zonnestralen en de heerlijke sprieten uit de zomer van 1989. Tambourine. High under the moon. Onderweg naar het laatste nieuws om 10 uur zo direct. En dat betekent het einde van deze ochtendshow voor deze week. Maar nog even aandacht voor de collega's van Achterhoeknieuws.nl. Op die site staat een best wel pittig bericht. Het gaat over een zorgaanbieder uit Arnhem die al een tijdje een locatie had. Een bestemming, zeg maar. In Aalten aan de Dijkstraat. Dat was boven Domino's Pizza. Maar cliënten van die zorgaanbieder die veroorzaakten overlast en onveiligheid in de omgeving, waardoor er veel klachten bij de politie en de gemeente binnenkwamen de afgelopen langere tijd. Nou, de inspectie Gezondheid en Jeugd heeft na herhaaldelijk onderzoek uiteindelijk besloten om te zeggen, jongens, het moet dicht. Sorry, beste zorgaanbieder. Per 18 augustus is het daar gesloten. Daar zit een heel verhaal achter. Dat bijzondere verhaal lees je nu terug op de site achterhoeknieuws.nl. En wat betreft een van de redacteuren van die site, die 11 maanden per jaar hoort, 1 maand niet. Gewoon een maand vakantie heeft hij genomen. Dat is Meindert Bussink. Maar hij stuurt net een berichtje. Oké, ik ben weer terug. Vanaf maandag ben ik weer te horen met de details over de site achterhoeknieuws.nl rond 10 voor 10. Nou, geniet van een lekker weekend, Meindert. Dat zeg ik ook tegen jou. En maandagmorgen om 7 uur, een nieuwe ochtendshow.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalrem. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit Ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Na de inval bleven diverse agenten achter voor nader onderzoek. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln is na 9 maanden van het Midden-Oosten onderweg naar de thuisbasis San Diego. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Veel van de 5000 militairen aan boord hadden geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. De thuisreis naar Californië duurt een paar weken. Inmiddels is in het Midden-Oosten een ander vliegtuigschip aangekomen om de missie over te nemen. De oudste nog levende persoon ter wereld wordt vandaag 117. De Britse Ethel Caterham werd 5 jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geboren. Ze is ook een van de oudste personen op de wereld die een coronabesmetting opliep. In 2020 werd ze besmet toen ze 110 jaar oud was. Een jaar geleden, op haar 116e verjaardag, kwam koning Charles bij haar op bezoek om haar geluk te wensen. De Britse vrouw heeft haar eigen kinderen en haar echtgenoot overleefd. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag.

Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.

0: pizza. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Twee personenauto's zijn gistermiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Varsseveldseweg en de Pinnendijk in Doetinchem. Het ongeluk ontstond toen een bestuurster die vanaf de Pinnendijk de weg oprijdt een naderende auto vanuit de richting Westendorp over het hoofd zag. Bij de botsing is niemand gewond geraakt. Tegen een 30-jarige man uit Duiven is 14 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist. Volgens het OM heeft hij zijn ex-vriendin ernstig bedreigd en zwaar mishandeld. Het incident vond vorig jaar plaats in het Van der Valk Hotel in Tiel, waarna een telefoontje ruzie ontstond. Het slachtoffer zegt in elkaar geslagen te zijn. De man stelde in de rechtbank dat zijn ex rare fratsen vertoonde. De verdachte zit al ruim 8 maanden vast, tevens voor het beledigen en bedreigen van agenten. Op de Weemstraat in Wiel is gistermiddag rond 1:30 een fietser hard ten val gekomen na een botsing met een auto. Het ging mis toen een groepje fietsers de weg over wilde steken en in aanraking kwam met een auto die uit de richting van Wiel kwam. Toegesnelde hulpdiensten hebben de slachtoffer ter plaatse nagekeken op verwondingen. Wonder boven wonder bleek de fietser niet gewond te zijn. Een opvallende nieuwe eyecatcher op de 35e editie van Huntepop in Ulft dit weekend. Een 25 meter brede koepel wordt omgedoopt tot Disco Dome. Het is de eerste keer dat de tent op een Europees festival te zien is. Het scheelde niet veel of een ander groot festival ging er met deze publiekstrekker vandoor. Dat zegt de organisator Bert Messing.
9: Hij zou eigenlijk bij Op Tomorrowland staan, maar dat ging daar niet door. En toen kregen wij het aangeboden. Het is eigenlijk de tent die nieuw gebouwd is en ook nog op geen enkel festival heeft gestaan. En er komen zelfs festivalorganisatoren uit 15 landen komen kijken om hier die discodome even te zien shinen, zeg maar. Ja.
8: De discodome in Ulft wordt een koepel met een verlichte dansvloer en DJ's. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor mijn

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigerplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of dit hem gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit Ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk, maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het weer wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Nee!
9: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
10: Wessam Kleding. De leverancier van werk- en bedrijfskleding. Maar ook van veiligheidskleding en veiligheidsschoenen. Wij onderscheiden ons door persoonlijk klantcontact en service. Graag verwelkomen wij u in onze grote showroom aan de Ulenpasweg in Zeerenberg. Wessam Kleding. Met dubbel S. Van top tot teen gekleed.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
14: Hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends.
8: 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
14: Daaraan!
10: Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je bij Jumbo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Woehoe! Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Regio 8 Headlines.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1,400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk.
8: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigersplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of hem dit gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer, wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
11: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
12: Nieuw nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
13: Betting wonen. Nu opruiming tot 70%.
14: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl. Oh.
15: Agroniek Rijnvallei is een coöperatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een coöperatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.

0: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
1: Boeie.
2: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Nu bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Op de Weemstraat in Wiel is gistermiddag rond 1:30 een fietser hard ten val gekomen na een botsing met een auto. Het ging mis toen een groepje fietsers de weg over wilde steken en in aanraking kwam met een auto die uit de richting van Wiel kwam. Toegesnelde hulpdiensten hebben de slachtoffer ter plaatse nagekeken op verwondingen. Wonder boven wonder bleek de fietser niet gewond te zijn. Tegen een 30-jarige man uit Duiven is 14 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist. Volgens het OM heeft hij zijn ex-vriendin ernstig bedreigd en zwaar mishandeld. Het incident vond vorig jaar plaats in het Van der Valk Hotel in Tiel, waarna een telefoontje ruzie ontstond. Het slachtoffer zegt in elkaar geslagen te zijn. De man stelde in de rechtbank dat zijn ex rare fratsen vertoonde. De verdachte zit al ruim 8 maanden vast, tevens voor het beledigen en bedreigen van agenten. Een opvallende nieuwe eyecatcher op de 35e editie van Huntepop in Ulft dit weekend. Een 25 meter brede koepel wordt omgedoopt tot Disco Dome. Het is de eerste keer dat de tent op een Europees festival te zien is. Het scheelde niet veel of een ander groot festival ging er met deze publiekstrekker vandoor. Dat zegt de organisator Bert Messing.
9: Hij zou eigenlijk bij Op Tomorrowland staan, maar dat ging daar niet door. En toen kregen wij het aangeboden. Het is eigenlijk de tent die nieuw gebouwd is en ook nog op geen enkel festival heeft gestaan. En er komen zelfs festivalorganisatoren uit 15 landen komen kijken om hier die discodome even te zien shinen, zeg maar. Ja.
8: De discodome in Ulft wordt een koepel met een verlichte dansvloer en DJ's. Zorgcentrum Maria Postel in Keijenborg heeft een nieuwe eigenaar. Raymond van Amersfoort, die ook al huizen Zonnevank en Hengelo runt, neemt de zorglocatie over na het faillissement van de vorige zorgaanbieder. Zijn plan is minder vastgeroeste zorgregels en juist meer vrijheid voor de bewoners. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
6: Aldi, geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zou aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op Preston Palace.

0: voetbal.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
7: Mooi van Ethos.
8: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: opnieuw bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Regio 8, headlines.
8: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zou aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Maar men moet ook rekening houden met enkele buien. Mogelijk ook nog een klap onweer. Temperatuur loopt bij een matige noordwestenwind op naar een graad of 20. Vanavond dan hebben we nog een enkele bui in de Achterhoek. Daarna wordt het allemaal wat droger. Komende nacht blijft het droog, koelt het af naar 12 graden. En in het weekend hebben we vooral op de zaterdagochtend nog enkele buien. In de middag is het ook meest droog. Temperaturen liggen dan rond de 19 tot 20 graden. Zondag dan wordt een droge dag met wat meer zon en temperaturen van 21 graden. En na het weekend wordt het geleidelijk aan nog wat warmer. Hebben we ook een aantal droge dagen voor de boeg en loopt het kwik op naar 25 graden op de woensdag.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Voel me zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 millimeter regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zou aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
2: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
1: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
3: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: Durf jij het aan om te kamperen tussen de dieren? Dat kan op dinsdag in ons wildpark. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Sesam Kleding. De leverancier van werk- en bedrijfskleding. Maar ook van veiligheidskleding en veiligheidsschoenen. Wij onderscheiden ons door persoonlijk klantcontact en service. Graag verwelkomen wij u in onze grote showroom aan de Ulenpasweg in Seremberg. Wessam Kleding, met dubbel S. Van top tot teen gekleed.
1: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.

schoon als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan: we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan.

doorgaan. Jij kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te

0: business.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De Graafschap-trainer Thomas Duivenvoorde weet nog niet welke 11 spelers hij zondagmiddag laat spelen in de belangrijke uitwedstrijd tegen VVV Venlo. Hij geeft aan dat hij er goed over na moet denken, maar het kan zomaar zijn dat ik met dezelfde basis begin als afgelopen maandag tegen Jong AZ, laat hij weten. VVV Venlo tegen de Superboeren begint zondag om 16:45. Bij de sluis in Doesburg staat een grote pomp die 2,5 miljoen liter water naar de Oude IJssel moet pompen. Dat is hard nodig vanwege het zakkende waterpeil. Het is voor het eerst dat deze maatregel nodig is. Door de aanhoudende droogte en de historisch lage waterstanden in Rijn en IJssel neemt Waterschap Rijn en IJssel maatregelen om te voorkomen dat de Oude IJssel droogvalt. Met een modaal inkomen kun je in Aalten op dit moment precies één huis dat te koop staat betalen. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. En dat op een totaal van 59 woningen in Aalten die nu op Funda staan. Voor mensen met twee modale inkomens van in totaal €88.000 bruto staan er 31 huizen te koop binnen dat budget. Wat wil zeggen dat de vraagprijs onder de €406.000 ligt. Zorgcentrum Mariapostel in Keijenborg krijgt een nieuwe toekomst. Raymond van Amersfoort, eigenaar van Huize Zonnevank in Hengelo, gaat verder met het zorgcentrum nadat de vorige zorginstelling failliet ging. Hij wil van de Mariapostel weer een plek maken die een actieve rol speelt in het dorp. Zodra alles volledig is afgerond, is er een open dag. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft. Ooh, everybody, yeah.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes.
11: Esso, omdat elke rit telt.
13: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
14: Het weekend van Regio 8 luiden we in met Huntenpop. Ga je daarheen dit weekend? Laat dat even weten. 06-4747-0022. De politie is ook onderweg naar Rondé. En oh my god.
15: We zijn u dankbaar voor deze prachtige dag. Het is weliswaar bewolkt met hier en daar kans op regen. Maar we hopen dat regen daar en niet hier zal vallen.

Een van de grootste bands in de jaren 70, 80. The Police en Message in a Bottle. Ja, ze waren eigenlijk maar verrassend kort echt actief als band samen. De klassieke samenstelling, zoals je de Police kent, met de grote hits, die bestond eigenlijk maar tussen 1978 en 1983. 6 jaar hebben ze dus in de klassieke samenstelling bestaan. Ze hebben 5 studioalbums uitgebracht. En in die paar jaar gingen ze van een relatief onbekende punk, new wave, rockband-achtig iets naar een van de grootste bands ter wereld. En vervolgens, ja, niemand weet echt wat er gebeurde, want ze hielden er praktisch gezien mee op. Ze zijn overigens trouwens niet op een hele nette manier gestopt. Officieel ook niet, want na Synchronicity, het album en de tour, liep de samenwerking vooral vast door de onderlinge spanningen. En vooral ook Sting's groeiende solo-carrière. Want je weet, Sting heeft zelf ook fantastische nummers uitgebracht. Ja, en die spanningen zorgden ervoor dat ze, ja, eigenlijk een beetje in een gekke toestand belanden. Niet echt bij elkaar, maar ook niet formeel opgeven. Ja, en in 2007, ruim 20 jaar later, gebeurde iets wat veel fans ook niet verwachten. Sting, Summers en Copeland kwamen weer samen voor een enorme wereldwijde reunietour. Ja, een fantastische band die toch uiteindelijk elkaar weer weet te vinden. Dat zijn ook muzikanten natuurlijk, hè. Hey, goedemiddag, dit is Regio 8 richting dat weekend. Met van het weekend uiteraard Hunterpop en ook een graafschapwedstrijd die nog gespeeld wordt. Daar schuift Hein Scheur straks nog over aan, over die wedstrijd. Ook Sophie B. Harkins komt eraan naar U2 en Wither Without You.

Dit is Regio 8 richting het weekend. Het laatste beetje van je werkweek. Met de fijne muziek van Regio 8. Daar luister je naar. Erik is er onder andere weer bij. Gezellig Erik. Hij zegt, Haasven, dit wordt inderdaad een topweekend. Max Verstappen op Zandvoort. En Jeffrey Herlings in Arnhem met de MXGP. GP, sorry. Hoe mooi wil je het hebben? Gang is alles en wie remt heeft angst. Groeten Erik uit Varsseveld. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Gang is alles en wie remt heeft angst. Zo is dat. Ik krijg ondertussen ook nog een leuke foto doorgestuurd van Robert. Robert die luistert mee vanuit de vrachtwagen, moet ik zeggen. We hebben hem weer aanstaan. En ik hoop dat je het vooral gaat redden met die actie op Instagram. Ja, ik ben dus bezig met de actie. Moet je maar even op mijn eigen Instagram kijken. Ga ik niet te veel over vertellen. Maar ik hoop het ook. Goedemiddag, dit zijn de Beatles nu.

0: Regio 8, Imagine Dragons, dit is Natural. Je luistert naar de leukste uit je regio. Met zometeen het laatste nieuws uit jouw achtertuin. En lees je uiteraard ook op onze website. Check daarvoor www.regio8.nl. Of download de Regio 8 app. Ook muziek onderweg van... Ja, het is maar goed dat ik een meter scherm voor mijn neus heb staan. Thomas Agda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. Wat een samenwerking is dit, zeg. Als ik je weer zie na het laatste streeknieuws.
1: Als ik je weer zie.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staalbodem, een dunne Italian-bodem... Yeah. Of met een zuurdesem-staalbodem. New York Pizza.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting... op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Met een modaal inkomen kun je in Aalten op dit moment precies één huis dat te koop staat betalen. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. En dat op een totaal van 59 woningen in Aalten die nu op funda staan. Voor mensen met twee modale inkomens van in totaal €88.000 bruto... staan er 31 huizen te koop binnen dat budget. Wat wil zeggen dat de vraagprijs onder de €406.000 ligt. De Graafschap-trainer Thomas Duivenvoorde weet nog niet welke 11 spelers hij zondagmiddag laat spelen in de belangrijke uitwedstrijd tegen VVV Venlo. Hij geeft aan dat hij er goed over na moet denken, maar het kan zomaar zijn dat ik met dezelfde basis begin als afgelopen maandag tegen Jong AZ, laat hij weten. VVV Venlo tegen de Superboeren begint zondag om 16:45. Bij de sluis in Doesburg staat een grote pomp die 2,5 miljoen liter water naar de Oude IJssel moet pompen. Dat is hard nodig vanwege het zakkende waterpeil. Het is voor het eerst dat deze maatregel nodig is. Door de aanhoudende droogte en de historisch lage waterstanden in Rijn en IJssel neemt Waterschap Rijn en IJssel maatregelen om te voorkomen dat de Oude IJssel droogvalt. Zorgcentrum Mariapostel in Keijenborg krijgt een nieuwe toekomst. Raymond van Amersfoort, eigenaar van Huize Zonnevank in Hengelo, gaat verder met het zorgcentrum nadat de vorige zorginstelling failliet ging. Hij wil van de Mariapostel weer een plek maken die een actieve rol speelt in het dorp. Zodra alles volledig is afgerond, is er een open dag. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
0: Dankjewel. Dan nog even kijken naar de situatie op de weg. 305 kilometer file in heel Nederland. 79 files gemeld, waarvan 1 op de A12. En die staat tussen Zevenaar en de Duitse grens. Daar is het 4 kilometer aanzuiver geblazen. Doe je kwartier langer over. Sterkte als je in de file staat.
9: Sven Dimmendaal, Regio 8.

0: alleen ontzettend goed zingen. Phil Collins, de Dancing Into the Light. Hij is natuurlijk ook een geweldige drummer. En zijn bijnaam is dan ook Drum Phil Collins.
1: Ja.
0: Goed. Dit is Regio 8, waar de humor je om de oren vliegt. Met een heel bijzonder appje van Robert. Die was er dit uur ook al bij. Vanuit de vrachtwagen. En hij stuurt mij: als je voor mij iets zou willen doen, draai alsjeblieft Marco Borsato met Dochters. Quinoa gaat voor het eerste ritje mee met de vrachtwagen. Slaapt vannacht voor het eerst onderweg in de vrachtwagen. Nou ja, dat kan ik natuurlijk niet anders dan daaraan toegeven. Wat bijzonder zeg. Geniet ervan met z'n tweeën.

regio 8, de leukste uit je regio, zo richting je weekend. Het is 20 graden op dit moment in de Achterhoek. Straks hoor je uiteraard het uitgebreide weerbericht van onze weerboer Gerrit Vossers. Laat vooral weten wat ik voor je kan draaien. Draai ik het de komende uren graag voor je. Eerst Inner Circle nog. Limited.

Anouk. Op regio 8 en Modern World. Zo vlak voor het laatste nieuws uit binnen- en buitenland komt er zo meteen aan. En ook hij schuift weer aan. De man die ons alles over de Graafschap kan vertellen. Ik heb het over Hein Scheur.

0: Ontvang jij toeslag?
1: Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van €825 miljoen gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
10: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
11: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
10: Wat dan?
11: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Oh, mag ik mee?
11: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Asbest. Veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covic.nl. Boah.
13: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staalbodem, een dunne Italian-bodem, yeah, of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Normaal heb ik het niet zo op de pitbulls, maar de pitbull die je zo meteen gaat horen, wel, Jort, Feel This Moment. Van Pitbull naar Jordi Bernal.

0: Soul, Christina Aguilera en Feel This Moment. Ja, Feel This Moment gaat er ook even goed voor zitten, want hij stond zelf op het veld van de Vijverberg, droeg jarenlang het blauw-wit van de Graafschap en maakte zelfs als speler promotie naar de Eredivisie mee. En ook vele jaren later is het Graafschap had nog steeds altijd volop aanwezig bij deze man. Hij volgde de club op de voet, analyseert de wedstrijden en weet als oud-speler als geen ander wat er binnen en buiten de lijnen speelt. Tijd om de huidige superboeren onder de loep te nemen met de man die de Graafschap niet alleen kent, maar ook zelf onderdeel is van de clubgeschiedenis. Heijscheur, goedemiddag.
1: Goedemiddag Sven, dat was heel veel lof.
0: Ja, ik dacht, ik moet toch van goede huizen komen om, om Heijscheur te ontvangen. Heij, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Alles goed?
1: Prima.
0: Kijk, mooi.
1: Niks te klaar.
0: Veel goed zeggen ze dan, hè? Ja. Veel goed. Ja. Hey, laten we gelijk maar even met de deur in huis vallen. Vorige week tegen Jong AZ 5-2. Het was drama. Wat gebeurde daar?
1: Ja, het is... ik las van de week ook nog een stuk van de trainer, van Thomas. En die zei, we zijn nog een team in opbouw. En dat heeft alles te maken met natuurlijk die hele transferperiode waar we het vorige week ook over hebben gehad.
0: Yeah.
1: Ze moeten gewoon zeggen, tot 1 augustus doen we dat. En na de tijd niet meer.
0: Nee.
1: Het is niet alleen de Graafschap die zoekende is hoor. Kijk, die jonge elftallen, die staan allemaal wel klaar. Die heb je van vorig jaar, er zijn er wat verkocht. Of er zijn er wat door naar het eerste en er worden weer aangevuld. Dus die jonge elftallen, die redden zich daar allemaal wel.
0: Ja.
1: Alhoewel die ook wel punten laten liggen. Want het eerste elftal van sommige teams, ja, die zijn ook zoekende.
0: Ja, ja, en dat heeft denk ik ook te maken met het seizoen wat net begonnen is. En wat jij wel even terugblik naar vorige week nog, wat jij zei. Ja. Die transferperiode die loopt nog tot in het begin van het eerste seizoen. Dat houdt in dat er dus nog spelers aangehaald kunnen worden, weg kunnen gaan.
1: Verkocht, ja.
0: En dus dat wat jij vorige week zo mooi zei, dat er over 3 weken een compleet ander team staat bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, vanaf nu zal het wel niet meer zo erg zijn. Nee. Maar inderdaad, vanaf begin augustus natuurlijk wel.
0: Ja.
1: 31 augustus, eind volgende week. Dus dan weten we waar iedereen aan toe is.
0: Ja.
1: En dan heb je soms nog de mensen die transfervrij zijn.
0: Ja.
1: Want ik las dat Thomas Kok, die traint de komende weken ook mee bij de Graafschap. Die heeft geen contract gekregen. En die speelde dus bij het VVCS-team. En dat is een team van alle spelers die geen contract hebben.
0: Ja,
1: ja, ze noemen het een beetje het werkloze elftal. Ja, dat vind ik eigenlijk niet zo passend hoor.
0: Nee.
1: Het zijn gewoon mensen die een baan zoeken op het voetbalveld en die daar graag onder contract bij een club willen komen. Dus ik hoop dat het hem lukt.
0: Ja, ja, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. En dan nog even inderdaad die 5-2. Wat gebeurde daar? Hoe verliep die wedstrijd? Ik heb hem zelf niet gezien namelijk. Maar...
1: Nee, op een gegeven moment... ik vond het wel geflatteerd.
0: Ja?
1: 5-2. Want op een gegeven moment had je toch wel wat kansen om zelf had, nog goals te maken. Je had naar de 1-1 kon je ook voorkomen.
0: Ja.
1: Maar ja, dan opeens... foutjes. Hè. Op middenbel de bal kwijtraken. Die lui gaan er razendsnel overheen. Gaan er razendsnel rechtsbuiten die 3 keer scoorde. Ja.
0: Ja.
1: En er zijn toch dingen die... daar moet je aan wennen.
0: En die ook beter moeten natuurlijk komende wedstrijden.
1: Absoluut.
0: Dan nog even, zometeen wil ik het nog even hebben over iets wat morgen op de planning staat. Ook blikken we vooruit op een bijzondere wedstrijd. De dames daarentegen, die hebben best flink gepresteerd, moet ik zeggen.
1: Ja, die doet heel goed. Vorige week hebben ze wel... toch wel vrij kansloos verloren.
0: Ja,
1: ze maakten dan diep in blessuretijd nog 2-1. En Twente is natuurlijk wel een van de clubs van de Eredivisie van de dames. Die staan meestal bij de eerste 2-3. Samen met Ajax PSV. Ja, Utrecht Feyenoord. Die hebben wel eens verrassende uitslagen. En die melden zich ook wel eens dan bovenin.
0: Ja.
1: Maar 2-1 verliezen is niet slecht.
0: Tegen Twente? Nee, zeker niet. Absoluut. Waar moeten ze binnenkort tegen? Want ze spelen, even uit mijn hoofd...
1: Komende zondag. Om 11:45 spelen ze tegen Heerenveen.
0: Wat verwacht je daarvan?
1: Daar verwacht ik eigenlijk wel een overwinning van.
0: Ja? En als je dan even concrete cijfers, wat denk je?
1: Ik denk een 3-1 overwinning.
0: Ja, een 3-1 overwinning. Oké. Okay.
1: Ik zal nog even zeggen waar ze spelen. Want ze spelen op het veld van Fiat.
0: Fiat?
1: Dat is Sportpark Dichteren. Dat is hun thuis... Haven, zou ik bijna willen zeggen. Maar wat ik vorige week ook zei, ze spelen wel een aantal wedstrijden op de Vijverberg.
0: Ja.
1: En dat zijn meestal de risicowedstrijden. Zal Ajax, Feyenoord en dat soort werk zal het wel zijn.
0: Ja, precies. Dan heb je net iets meer controle, iets meer beveiliging ook.
1: En dan
0: zo is dat ook.
1: Hekken eromheen waar je niet op af kunt enzovoort. Enzovoort. Ja.
0: Ja, zo is dat. Zometeen dan nog maar even vooruitblikken op de leraar tegen de leerling. Zo noemen we die wedstrijd de afgelopen periode. Want dat is het eigenlijk ook.
1: Ja, zeker. Dat is cool.
0: VVV. Wat zeg ik tegen 3 keer V? VVV. Ja, ik moet altijd wennen. Is het nou VVV Venlo of VVV?
1: Nou, dat... Ja, het is VVV Venlo.
0: Ah.

0: vaak wordt er over zo'n prachtig outro als deze van Lewis Capaldi overheen gepraat. Vind ik toch eigenlijk zonde. Het is een beetje net als vroeger dat je die LP's helemaal uit wilde horen. Zonder dat er overheen geklet werd. Of dat je een bandje opnam vroeger. Zo ging dat vroeger volgens mij, want Spotify of zo bestond nog niet. Dat je bij de radio zat, bandje opnam. En dan heb je weer zo'n vervelende DJ die er overheen praat. Kon je het bandje weggooien, toch?
1: Ja.
0: Heb jij daar ook ervaring mee, Hein?
1: Nou, af en toe wil je wel eens wat opnemen en dan kan er weer iets tussendoor. En wel dan, ja.
0: Ach, vreselijk.
1: Cassettebandjes en zo, in die tijd. Ja, dat heb je nou...
0: Ja, dan heb je nu alle streamingsdiensten die je maar kunt bedenken voor. Hey, even iets anders dan, want morgen staat er iets bijzonders op de planning. Zeven jaar geleden, neem ons even mee terug naar die periode. Tijmen.
1: Acht jaar geleden is door een ongelukkige botsing op het voetbalveld van toen nog MVR... is Tijmen om het leven gekomen. Het leek heel onschuldig, maar nee, het was echt zeer verdrietig. En daarom spelen we elk jaar sindsdien een toernooi. En morgen is zaterdag 22 augustus en dan spelen we het 7e internationale Tijmen-toernooi voor spelers onder 15. Tijmen was toen 13 jaar en daarom hebben we daarvoor gekozen om een toernooi onder 15. We beginnen morgen om 10:30. En het toernooi wordt altijd geopend door de ouders van Tijmen. Dat zijn Saskia en Dion.
0: Ja.
1: En de finale is om 16:45. En daartussendoor hebben we echt van alles voor jeugd. Als je wilt doelschieten, kun je doelschieten. We gaan op keeper schieten. Je kunt meedoen om tussen 2 en 3. Kun je nog meedoen bij een training door John Leeuwerik en Chris Trenteman.
0: Oh joh.
1: En als er heel veel mensen komen, dan train ik zelf ook nog.
0: Okay.
1: En voor de rest hebben we weer een perfect sterk toernooi.
0: Ja,
1: hele goede bezetting.
0: Wat bizar, wat grote clubs daar eigenlijk naartoe komen om dit even te eren en ook te blijven herdenken.
1: Ja, het zijn echt clubs die vanaf het begin al zijn. Zoals Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach. En natuurlijk de Graafschap zijn er altijd vanaf het begin al bij geweest.
0: Ja.
1: We komen elk jaar, we verkopen shirts, we verzamelen en we proberen heel veel geld in te zamelen voor het motto iedereen doet mee. Want er was Tijmen zijn motto was, jongens, nee, ook al kun je niet, ook al hebben je ouders wat minder, je moet meedoen. Dat was ook zijn levensopvatting, dus dat was echt heel bijzonder. Daarnaast zijn we dit jaar erbij NAC Breda, Bayer Leverkusen, ADO Den Haag. En uit België, OV Leuven, Antwerpen. En ik had al gezegd, Mönchengladbach.
0: Ja.
1: En Fortuna Düsseldorf hebben we die competerende hele verenigingen.
0: Wordt een spannende wedstrijd. Het zijn geen wedstrijden van 1,5 uur. Maar ik geloof 25 minuten per...
1: Een kwartier.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nou ja,
1: een kwartier. Dus nee, je kunt van alles zien. Het is hartstikke leuk.
0: Ja, ja.
1: En dus, echt een aanrader.
0: En waar is dat? Waar kunnen
1: het is
0: ze
1: op
0: dat
1: het voetbalveld van FC Bergh.
0: Ja.
1: In Zegerberg. Kan niet missen.
0: Kan niet missen.
1: Kan
0: dus
1: niet missen.
0: Daar kun je morgen heen. Ja. En morgenochtend begint die wedstrijd vanaf, of die dag vanaf 10:00. Hè?
1: 10:30 is de officiële opening. Maar vanaf 10:00 kun je daar terecht. Entree is gratis. We doen wel loten verkopen.
0: Ja.
1: Dus als je een paar centen meebrengt, heb je nog kans op fantastisch leuke prijzen.
0: Ja, kijk, hoe mooi is dat. Een mooie eerbetoon aan Tijmen ook. En alles en iedereen daaromheen. En ook aan, nou ja, wat je zegt, iedereen doet mee.
1: Ja, en wat er ook nog is, we gaan toch shirts veilen. Er zijn prachtig mooie schilderijen van Messi, van Johan Cruijff, van Mapai.
0: Ja.
1: Echt waar, we hebben een hele mooie
0: fantastisch,
1: ding.
0: Fantastisch. Ga daar dus morgen heen in Zeerberg op Sportpark Berg.
1: Ja.
0: Als ik het goed zeg.
1: Sportpark De Boshoek, sorry.
0: De Boshoek.
1: Ja.
0: Ah, ja, precies. Nou, in Zeerberg, daar kun je dus daarheen. Daarover inderdaad, dus morgen ga daar gezellig... of gezellig, ga daar vooral heen, moet ik zeggen. En uiteraard moet ook een beetje een gezellige dag worden... maar wel in het teken natuurlijk van iedereen doet mee. Dan nog eventjes vooruitblikken, want van het weekend... staat er een wedstrijd op de planning en we hebben het al gezegd. Ik zeg het nog een keer. De leraar tegen de leerling. De Graafschap tegen, tegen VVV Venlo, moet ik zeggen. Ja,
1: ja, dus...
0: daar nog even op terugkomen. Is het nou VVV Venlo of voetbalvereniging Venlo? Dus drie keer. Ik raak er altijd mee in de war.
1: Ja, nou, het staat VVV Venlo.
0: Ja, maar waarom is het dan voetbalvereniging Venlo? Dan mis ik nog ergens een V.
1: Ja, ik denk dat, dat het onduidelijk was als het alleen VVV zou zijn.
0: Oh, ja.
1: Dus ik denk dat ze de Venlo achteraan hebben geplakt.
0: Nou ja, precies.
1: En die wedstrijd is zondag om 16:45. En dat snap ik wel, hè, want om 3:00 gaat Max Verstappen voor de laatste keer in Nederland rondrijden op Zandvoort.
0: Ja.
1: En het wordt een moeilijke pot.
0: Ja?
1: Ja, de thuiswedstrijd VVV hebben die verloren. En extreem is in de 97e minuut van Heracles met 3-4. En de week erop speelden ze uit bij NAC, avondje NAC, voor 20.000 toeschouwers. En dan winnen ze gewoon daar met 0-2.
0: Ja.
1: Dus ik ga zeggen 1-1.
0: 1-1. Het wordt dus een lastige pot als ik het jou zo hoor.
2: Ja.
0: Ik durf het eigenlijk niet te voorspellen. Ik kan ook 1-1 zeggen, maar ik zeg dan toch een 1-0. Ik denk dat VVV net iets sterker gaat zijn. Ik hoop het niet, overigens. Ik hoop dat de Graafschap lekker met 3 punten terug naar Doetinchem gaat. Maar ja, het wordt geen makkelijke pot. Je zegt het al.
1: Nee, klopt. Ik vind het ook een eerlijke prognose van je, Sven.
0: Ja, kijk, super. Dan heb ik dat toch weer. Kan ik dat mooi opschrijven in mijn complimentenboekje. Hein, dankjewel. Zondag is dus die wedstrijd uiteraard ook uitgezonden door 8Sport. Volgende week zijn we er gewoon weer natuurlijk.
1: Zeker.
0: Hein, dankjewel. Maak er een goed weekend van.
1: Gaan we doen, dankjewel.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
1: Nu bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Zorgcentrum Mariapostel in Keijenborg krijgt een nieuwe toekomst. Raymond van Amersfoort, eigenaar van Huizen Zonnevank in Hengelo, gaat verder met het zorgcentrum nadat de vorige zorginstelling failliet ging. Hij wil van de Mariapostel weer een plek maken die een actieve rol speelt in het dorp. Zodra alles volledig is afgerond, is er een open dag. De Graafschap-trainer Thomas Duivenvoorde weet nog niet welke 11 spelers hij zondagmiddag laat spelen in de belangrijke uitwedstrijd tegen VVV Venlo. Hij geeft aan dat hij er goed over na moet denken, maar het kan zomaar zijn dat ik met dezelfde basis begin als afgelopen maandag tegen Jong AZ, laat hij weten. VVV Venlo tegen de Superboeren begint zondag om 16:45. Met een modaal inkomen kun je in Aalten op dit moment precies één huis dat te koop staat betalen. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. En dat op een totaal van 59 woningen in Aalten die nu op Funda staan. Voor mensen met twee modale inkomens van in totaal 88.000 euro bruto staan er 31 huizen te koop binnen dat budget. Wat wil zeggen dat de vraagprijs onder de 406.000 euro ligt. Bij de sluis in Doesburg staat een grote pomp die 2,5 miljoen liter water naar de Oude IJssel moet pompen. Dat is hard nodig vanwege het zakkende waterpeil. Het is voor het eerst dat deze maatregel nodig is. Door de aanhoudende droogte en de historisch lage waterstanden in Rijn en IJssel neemt Waterschap Rijn en IJssel maatregelen om te voorkomen dat de Oude IJssel droog valt. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
4: Dan de files. 77 files gemeld. 304 kilometer. Waarvan er, even kijken, 10 staan op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem. Ze zitten 10 minuten aanschuiven tussen Afrit Beek en Duiven. Sterkte als je in de file staat.
2: Regio 8. Sven Dimmendaal. Regio 8.

je om de oren met Deep Purple en Smoke on the Water. Dit is Regio 8 in het weekend van Hunterpop. Ik zie best wel wat reacties binnenkomen op de vraag: naar welke artiest kijk jij nou het meeste uit? Onder andere Frank, die kijkt uit naar inderdaad Rutger van Barneveld. En zeker Zwoele Zomernachten. Wat een lekker nummer is dat, zegt hij. Ik zie nog een appje van Mark binnenkomen. Hij zegt, ik kijk uit naar Mooi Wark, die treden op. Zie ik nog allemaal verschillende appjes van heel veel mensen die daar ook heen gaan en die ervan gaan genieten. Ook nog de vraag of we nog kaarten weggeven. Ja, ik in mijn programma in ieder geval niet meer. Die heb ik vorige week uiteraard al weggegeven. Maar wel heel veel plezier als je erheen gaat.

Zijn. Ja, ik moet ook nog maar even zijn. Want gisteren, joh, ik schrok me toch wakker. Het is echt gewoon niet normaal. Waar ik van wakker schrok, dat hoor je zo meteen na het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Ook Tom Jones nog onder.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Oei!
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoei!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In Zweden heeft een man met een zwaard een middelbare school aangevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Zweedse media melden dat de dader door de politie is aangehouden. Daarbij is de man neergeschoten. De aanval was vanmiddag in Fagersta, zo'n 170 kilometer ten noordwesten van Stockholm. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse, leerlingen van de school en uit de buurt worden opgevangen. Het motief van de man met het zwaard is niet bekend. Fusiepartij Progressief Nederland, of PRO, moet zich in Europa aansluiten bij het blok van de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Dat heeft partijleider Jesse Klaver gezegd. Hij denkt dat de partij daarmee de meeste invloed kan uitoefenen in Europa. Volgende maand mogen de pro-leden zich uitspreken over de kwestie. In het Europees Parlement zijn ze tot aan de verkiezingen in 2029 nog verdeeld over twee blokken. De PvdA'ers bij de Sociaaldemocraten en GroenLinks bij de Groenen. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Doetinchem.nl.
1: Kaak.
2: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
5: Wessam Kleding, de leverancier van werk- en bedrijfskleding. Maar ook van veiligheidskleding en veiligheidsschoenen. Wij onderscheiden ons door persoonlijk klantcontact en service. Graag verwelkomen wij u in onze grote showroom aan de Ulenpasweg in Zeerenberg. Wessam Kleding, met dubbel S. Van top tot teen gekleed.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
8: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
9: Sven Dimmendaal.
10: Dit is Regio 8, de leukste uit je regio. Laat horen wat ik voor je kan draaien. Draai ik zometeen Check voor je naar Tom Jones.

Regio 8. Tom Jones. Regio 8. Ja, dat zeg ik. Eigenlijk heb ik even wat anders nodig, want ik ben me toch vannacht rotgeschrokken. Ja, het is niet normaal, want ik... je hebt het misschien vannacht meegekregen. Het onweerde gigantisch hard. Ja, soms heb je dus van die dagen dat het best wel hard regent, best wel hard onweert. En dan ben ik daar helemaal niet zo bang voor. Kijk, ik ben niet iemand die... die als het een beetje onweert dat ik daar dan van schrik... of dat ik dan niet kan slapen. Sterker nog, je kunt een kanon naast me afschieten... en ik slaap gewoon door. Hè? Sommige mensen hebben dat. Ik heb dat dus ook. Hartstikke fijn. Nou lag ik dus gisteren net een goed uurtje in bed. Een half uurtje, uurtje in bed. En het begon me toch te onweren. Niet te zuinig. Het klonk net alsof het bij ons naast was ingeslagen of zo. Het was echt gewoon chaos dat zelfs ik... ja, zelfs ik er wakker van word. Ik hoop dat jij de onweer niet zo intens hebt meegemaakt. Want grappig wat anders kunnen we wel zeggen. Nou, of het komende dagen nog gaat onweren hoor je straks... in een klein half uurtje van onze eigen weerboer, Gerrit Vossers. Eerst Chick en Good Times.

afgelopen periode regelmatig meegemaakt. Heatwaves, oftewel hittegolf. Glass Animals zingt erover. Je hebt ongetwijfeld veel gelezen over de droogte, over de hitte. Je hebt het zelf misschien wel meegemaakt dat je uit bed zweette omdat het s'avonds nog zelfs 30 of 40 graden was. Ja, gelukkig is dat nu wat minder. Op dit moment is het 20 graden. En hoe dat de rest van de week eruit ziet, dat hoor je zometeen van onze weerboer Gerrit Vossers. Ook Alex Warren onderweg naar Desha en Mad About It. Here we go.

Rescuer. Alex Warren en Rescuer. En dan maakt het bijna 5:30 onderweg richting huis. Genieten van je weekend. Een mooi weekend wat op je staat te wachten. Of het weer mee zit of niet, dat hoor je binnen nu. En een goede, wat zullen we zeggen, 8 minuten... zo'n beetje van onze eigen weerboer Gerrit Vosters. Je wordt zo meteen ook nog bijgepraat met het laatste nieuws uit jouw regio. Kun je ook lezen op onze website. Check daarvoor regio8.nl of download de Regio 8 app. Hij is groen, wel groen, maar wel boordevol. Laatste nieuws. Je leest er alles over. Mark Ember ook nog onderweg. Vlak voor het nieuws. Eerst Grace Jones en Pull Up to Bumper.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoride wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. De palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Met een modaal inkomen kun je in Aalten op dit moment precies 1 huis dat te koop staat betalen. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. En dat op een totaal van 59 woningen in Aalten die nu op funda staan. Voor mensen met 2 modale inkomens van in totaal €88.000 bruto staan er 31 huizen te koop binnen dat budget. Wat wil zeggen dat de vraagprijs onder de €406.000 ligt. De Graafschap-trainer Thomas Duivenvoorde weet nog niet welke 11 spelers hij zondagmiddag laat spelen in de belangrijke uitwedstrijd tegen VVV Venlo. Hij geeft aan dat hij er goed over na moet denken, maar het kan zomaar zijn dat ik met dezelfde basis begin als afgelopen maandag tegen Jong AZ, laat hij weten. VVV Venlo tegen de Superboeren begint zondag om 16:45. Bij de sluis in Doesburg staat een grote pomp die 2,5 miljoen liter water naar de Oude IJssel moet pompen. Dat is hard nodig vanwege het zakkende waterpeil. Het is voor het eerst dat deze maatregel nodig is. Door de aanhoudende droogte en de historisch lage waterstanden in Rijn en IJssel neemt Waterschap Rijn en IJssel maatregelen om te voorkomen dat de Oude IJssel droog valt. Zorgcentrum Mariapostel in Keijenborg krijgt een nieuwe toekomst. Raymond van Amersfoort, eigenaar van Huize Zonnevank in Hengelo, gaat verder met het zorgcentrum nadat de vorige zorginstelling failliet ging. Hij wil van de Mariapostel weer een plek maken die een actieve rol speelt in het dorp. Zodra alles volledig is afgerond, is er een open dag. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
10: Het dondert en het bliksemt.
11: Ho, daar heen je hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
10: En hij weet er meer over. Gerrit, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
10: Ja, heb jij nog die onweer meegemaakt? Want bij ons, jongen, het klonk net alsof het naast ons, een woning naast ons insloeg zo hard dat het ging.
12: Ja, dat klopt helemaal. Dat heb ik van meer mensen gehoord. Het was echt... abnormaal even hoe het erop ging. En in korte tijd ook veel regen. Tenminste, in die lijn als je onder de rode punten zat. En wij hadden in 1 keer 9 millimeter bij. Dus dat wilden we wel. Dan konden we nog weer een puntje aanzuigen. Want het was toch alweer tot begin juni dat het zo onweerde. We spraken er vaak over, maar nu hebben we het weer meegemaakt.
10: Ja, zo is het. Nu hebben we het weer meegemaakt. Eigenlijk was het ook wel nodig volgens mij voor de grond. Want de droogte van de afgelopen periode is natuurlijk ook niet heel erg lekker. Huntpop, dit weekend, ik hoorde dat jij er ook heen gaat. Hopelijk heb je ook goed weer meegenomen.
12: Ja, anders durf ik ook niet te gaan. Hè. maar het ziet er prima uit. En ik moet zeggen, vandaag zijn we er ook aardig tussendoor gefietst. En op dit moment zijn vooral nog buien actief over het zuidoosten van het land. Dus Limburg, Brabant. En misschien nog net bij Nijmegen een buitje. En je ziet hier en daar nog wel ietsjes op de buienradar. Maar dat mag niet zoveel naam eigenlijk hebben. En ik moet zeggen, er is weinig wind. De zon is er nu bij. Het is heerlijk op dit moment met temperaturen die liggen zo rond de 21 graden. Nou, de bewolking en die opklaringen, die hebben we vanavond ook. En dan in ieder geval, komende nacht, dan koelt het af naar een graad of 12. Dus het wordt aardig fris. En we zien ook wel dat de bewolking geleidelijk aan wat aan toenemen is. En morgen vroeg, dan moeten we ook nog rekening houden met een enkele bui. Maar in de middag wordt het allemaal weer droger en dan komt de zon er ook weer bij. Maar de wind die is om naar het noordwesten en is morgen matig. En die zorgt ervoor dat de temperatuur niet zo hoog uitkomt. 20 graden is toch wel echt het maximum morgen. En in de nacht naar de zondag een graadje of 10. En zondag dan, dan hebben we ook nog geregeld de zon erbij. Ook wel wolkenvelden, maar blijft het droog. En temperatuur van 20, 21 graden. Maar we komen langzaam weer onder invloed van een hoge drukgebied. En dat betekent wel dat het ook wat standvastiger weer gaat worden. De wind die gaat na het weekend om naar oostelijke richting. En komt ook iets zachtere lucht naar ons toe. En dan wordt het maandag 1, 22 graden. En dinsdag 3, 24. En woensdag draait de wind zelfs nog door naar het zuiden. Dan kunnen we nog 4, 25 graden verwachten. En donderdag wil er nog een schepje bovenop doen, maar dan wordt het allemaal te gek. En dan zal het wel een paar graden warmer worden, maar dan neemt de kans op een enkele regen- en onweersbui weer toe. En wordt het allemaal weer wisselvallig met ook lagere temperaturen. Dus een paar dagen toch wel relatief mooi weer. En daarna weer temperaturen rond normaal voor de tijd van het jaar.
10: Ja, want verwacht je dat we de 35 graden zoals we die kennen van afgelopen zomer nog gaan halen? Denken die meer of wel?
12: Nee. Dat halen we. De dagen die worden ook al behoorlijk kort. En ja. De zon die gaat al minder hoog staan. En voorlopig hebben we nog met een west- tot zuidwestelijke stroming te maken, ook volgende week. En dat komt niet de warmste lucht hierop aan. Dus daar ben ik eigenlijk niet meer bang voor.
10: Kijk, dat scheelt in ieder geval alweer. Hey, Gerrit, dankjewel. Maak er een mooi weekend van. Ook op Hunterpop, ga ervan genieten. En hopen dat je het droog houdt.
12: Doen we. Goed gaan.
10: Hey, goed gaan.

Als hij dus nog ooit een keer hier in de buurt optreedt, in Nederland, Duitsland, België, zou ik er zeker nog een keer heen gaan. Ik ben er één keer live bij geweest bij deze man, de Boss, Bruce Springsteen.

gewoon de hele boel op de kop te krijgen. 60.000 man stond daar in het Goffertpark toen ik er 2 jaar geleden geloof ik alweer, of 3 misschien inmiddels al wel, was geweest. Ja, en dat getuigt toch ook wel van een hele grote artiest, een icoon, die heel veel fijne muziek heeft gemaakt. Die onder andere ook net hoorde met Glory Days. Dit is Regio 8, met nu Kensington.

einde van je werkdag. Het begin van je weekend. Met Chesto, Becky Hill, Nothing Really Matters. Dat maakt het ook bijna 6 uur. Zometeen extra veel muziek voor je na 6. Ik zie onder andere Afrojack voorbij komen. Ik zie Son Mieux voorbij komen. Ik zie Marshmallow, lekker voor op de barbecue bijvoorbeeld. Nou goed, genieten met de muziek van Regio 8. Zondag uiteraard de wedstrijd tegen VVV. Tegen VVV Venlo. Speelt de Graafschap tegen. Het is eigenlijk de leraar tegen de leerling. De voormalige trainer van de Graafschap. Tegen, ja, nu de trainer van de Graafschap. Duivenvoorde. Het wordt een spannende wedstrijd. Dat zei Heinz Geur straks ook al. En we gaan zien wat die wedstrijd gaat brengen. Uiteraard ook live te volgen in 8 Sport. Hier op Regio 8 komende zondag. En ik ben er uiteraard zondag ook weer voor je. Tussen 2 en 4 vlak voor 8 Sport. Dus ga nu nog even genieten van het weekend. Morgen al het Ros onder andere. Daar staat je werkdag mee op.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Europese vliegtuigbouwer Airbus trekt voorlopig zijn plannen in om personeel vanaf september 4 dagen per week op kantoor te laten werken. Nu mogen leidinggevenden de huidige afspraken voorlopig aanhouden, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen thuis werken. De vakbonden hadden fel geprotesteerd en er waren deze zomer al stakingen in Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië. Airbus wil nog steeds wel meer fysieke aanwezigheid, omdat dat de samenwerking zou verbeteren. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen, samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En de Britse prins Harry, zanger Elton John en 5 andere Britse prominenten moeten ruim €11 miljoen betalen aan de uitgever van de Daily Mail. Dat heeft een Britse rechter bepaald na een verloren privacyzaak tegen Associated Newspapers. De 7 eisten miljoenen schadevergoeding omdat hun telefoons zouden zijn afgeluisterd en privéinformatie illegaal was verzameld. Maar volgens de rechter was daar te weinig bewijs voor. Die €11 miljoen is een eerste betaling. Mogelijk komt daar nog €29 miljoen bij. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: verblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. Beschadigde bomen langs de paden en het spoor moeten eerst worden verwijderd. De werkzaamheden gaan naar verwachting een paar weken duren. Bij de brand op 3 augustus in Noord-Limburg ging ruim 100 hectare bos verloren. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen, samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En handgeschreven documenten van Mahatma Gandhi hebben in India een recordbedrag van 1,45 miljoen euro opgeleverd. Het gaat om 688 korte briefjes die Gandhi tussen 1944 en 1946 schreef voor zijn strijdmakker Hingorani. Hij wilde hem daarmee steunen na het overlijden van diens vrouw. De briefjes zijn later gebundeld in een boek met de titel A Thought for the Day. Volgens het Veilinghuis geven de teksten op de bijna 700 briefjes een bijzonder kijkje in Gandhi's persoonlijke gedachtegoed. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
18: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar oud zijn ernstig gewond, maar hun toestand is stabiel. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling aangehouden en neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been. Volgens de politie is er geen gevaar meer voor anderen. De school werd tijdelijk afgesloten, net als andere scholen en openbare gebouwen in Fagersta. De lessen waren juist na de zomervakantie weer begonnen. De SGP en JA21 zijn nog altijd niet aan het onderhandelen met het kabinet over de begroting van volgend jaar. De gesprekken met financiënminister Heijnen zijn volgens de partijen vooral verkennend. Voor de derde keer deze week spraken ze over hun wensen en mogelijke oplossingen. Volgens JA21 zijn de overheidsfinanciën nog niet volledig in beeld. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met Heijnen en vond dat de minister vooral luisterde. Andere oppositiepartijen zijn kritisch op die afwachtende houding van het kabinet. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. Beschadigde bomen langs de paden en het spoor moeten eerst worden verwijderd. De werkzaamheden gaan naar verwachting een paar weken duren. Bij de brand op 3 augustus in Noord-Limburg ging ruim 100 hectare bos verloren. En in Frankrijk zijn zo'n 300.000 condooms teruggeroepen omdat ze mogelijk kunnen scheuren of gaatjes kunnen vertonen. Het gaat om een aantal verschillende merken en wie de condooms al heeft gebruikt krijgt het advies om zich te laten testen op SOA's. Bij het uitblijven van de menstruatie wordt ook een zwangerschapstest aangeraden. Op Franse webshops zijn bovendien condooms gevonden zonder het juiste EU-keurmerk of Franstalig etiket. In Frankrijk werden vorig jaar ruim 115 miljoen condooms verkocht. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12... en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: Back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoei!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De regering van Oostenrijk trekt 240 miljoen euro uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan 1 miljard euro schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is op de westelijke Jordaanoever in Israël doodgeschoten door Israëlische kolonisten. Volgens Palestijnse autoriteiten gebeurde dat in Zaïre nadat er stenen naar Israëliërs waren gegooid. Ook een 70-jarige man raakte gewond, net als enkele Israëliërs. Het leger van Israël zegt dat het naar de plek ging vanwege een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten. In het betwiste gebied is al langere tijd sprake van spanningen en geweld. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar oud zijn ernstig gewond, maar hun toestand is stabiel. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling aangehouden en neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been. Volgens de politie is er geen gevaar meer voor anderen. De school werd tijdelijk afgesloten, net als andere scholen en openbare gebouwen in Fagersta. De lessen waren juist na de zomervakantie weer begonnen. En Oekraïne valt wel Russische olieinstallaties aan, maar laat de installaties voor LNG voorlopig ongemoeid, omdat Europa nog te sterk afhankelijk is van dat Russische vloeibaar gas. Oekraïne zou technisch gezien een groot deel van die export kunnen raken. De Russische LNG-export levert Moskou miljarden euro's op en een groot deel gaat naar Europese landen die nu een lagere gasvoorraad hebben dan vorig jaar. Brussel wil Russisch LNG per 1 januari volledig verbieden. En daarna zou Oekraïne zijn gang kunnen gaan, zo klinkt het. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.

0: Maarten. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan één persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de tweede aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. De regering van Oostenrijk trekt 240 miljoen euro uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan 1 miljard euro schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het Congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Het ritme. The Rolling Stones.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van...

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelheid Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig?

0: uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: Odido.nl/business.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan 1 persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
6: Simpel.
4: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
9: Aldi, geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat, alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.